0: And now,
1: hoofdstuk 6: muziekinstrumenten. Gebruik voor de fiedel uw fijnste falsetstem. Vergeet het vibrato niet om het effect te verhogen. De tokkelaar klinkt zo. De mandolijn. De jazzbas. De snaarling. En de punkgitaar komt bijna net zo tot stand als de fiedel. De schalmei klinkt dankzij uw lippendienst. En voor de gedempte schalmei wordt de neus dichtgeknepen en de mond met de hand bedekt. De schuiftrompet. Ontspan uw lippen volledig voor een fraaie jachthoren. Bij de saxmaniak steekt u de tong omhoog. De gewone sax. En de ruige sax. Drums zijn gebaseerd op de slijper. De snarentrommel. De bas. De bekkens. De circusroffel. En de brusjes. En dan is er nog de Hawaïaanse neuzel. En de country steel guitar. Hoofdstuk 7. Binnen- en buitengeluiden. Allereerst wat geluiden die met vervoer te maken hebben. Blaas tussen uw lippen door om een Chevrolet uit 1962 langs te laten komen. Voeg daar een slijper aan toe. Voor een sportwagen moet u uw lippen goed tuiten. Vergeet de tongtrilling niet. En het Doppler-effect maakt het nog realistischer. De wentelwiek. De onderzeeër kent vele geluiden. De sonar. En natuurlijk het duiken. Hier volgen wat huishoudgeluiden. Bij de lekkende kraan combineert u een gedempte fluittoon met een goed getimede tik op de wang. De haardroger bestaat uit een vingerloze fluit en een lage neurieklank. Voor de kieschijf van de telefoon maakt u een hijgend geluid, gevolgd door een aantal klikjes. De handzaag is een slijper. Met een falsetstem. En dan zijn er nog de ruimte-effecten. De buitenaardse geluidseffecten ontstaan bij de gratie van een neurieklank en een fluittoon. Het lasergeweer. En de kosmische gons, waarbij u een j-geluid aan het neurieën toevoegt. Hoofdstuk 8. Grove geluiden. Grofheid is een gemoedstemming. Het gaat er niet om wat je doet, maar wat je bedoelt. Een klassiek vertoon van grofheid is de rufter. Een nog walgelijker variatie hierop is de pestkop. Een onbeschoft geslurp uit uw mondhoeken. En samen met een vrijwilligster maakt u een erotische rufter. De inwaartse stemspleetgorgel vormt de basis van de pseudo-boer. En de rommelaar. U moet me maar verontschuldigen. Dan is er nog de snuiter. En niet te vergeten de beruchte hijger. Voor de sputter blaast u lucht door getuite lippen om een zoemend geluid te krijgen. En duwt u uw tong naar voren tussen uw lippen door. Wangflappen. En de bellenblazer. En dan is er nog de boing. En de smak. Natuurlijk is uw verzameling niet compleet zonder de modderklodder die sprekend lijkt op het leegstorten van een blik hondenvoer. Deze plaat heeft u een aantal voorbeelden gegeven van de schat aan geluiden die u met uw mond kunt maken. Oefen een beetje en voeg uw eigen geluiden eraan toe. Ik wens u veel succes met deze imitaties en ik hoop dat mondvermaak uw leven een stukje rijker heeft gemaakt.
0: Okay, sweetheart, here's a song for all you young lovers. Play it again, Sam.